Die ekrane maak muziek en weet er nog een moet kon op zich gaan zo het titel mij hem ook maus en is een muziek ik us bij de programma Biban sorok bari samo hini niang natur mai kita se sanlai tamba se programa media nebe mak se lori sanyo be alun reni nune huse studio hau nebe mal kita po sira yanti yare us chate or sira ite se soro mali programa lorek solok hau yanti bye bye.